0: Entertainment zegt dat het pijn doet dat dit hoofdstuk zo onverwacht eindigt. Carlo Boszhard, een van de hoofdrolspelers in Moulin Rouge, zegt dat hij de rol van zijn leven speelde en noemt het plotselinge einde een enorm verlies. Engeland is op het WK voetbal derde geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87e minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers. Dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend, waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. ANWB.

Dit is Radio Tap. Dit is Radio Tap. Dit is Radio Tap. Dit is Radio Tap. Dit is Radio Tap. Dit is Radio Tap. Dit is Radio Tap. Dit is Radio Tap. Dit is Radio Tap. Dit is Radio Tap. Dit is Radio Tap.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers, dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds gisteravond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij twee Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. En Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. 5 mensen, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt toen hun auto bij Sint-Oederode van de A50 raakte en in een sloot belandde. Ze zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten. En er zijn er nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun Manosphere-video's op sociale media een miljoenenpubliek. Transportbedrijven zitten ermee in hun maag dat er geen vrachtwagens meer over de Merwedebrug bij Gorinchem mogen. De brug blijkt niet sterk genoeg meer te zijn. Brancheorganisatie TLN zegt al jaren te waarschuwen voor achterstallig onderhoud. Het omrijden kost de transporteurs handenvol geld, ook vanwege de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor. Daarna scoorde Frankrijk 3 keer. En uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen en het wordt 18 tot 2.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80. De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80. De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80. De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80. De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80. De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80. De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80. De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80. De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80. De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80. De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80. De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80. De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80. De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80. De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80. De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80. De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80. De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80. De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80. De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80.

is Radio Tap. Dit is Radio Tap. Dit is Radio Tap. Dit is Radio Tap. Dit is Radio Tap. Dit is Radio Tap. Dit is Radio Tap. Dit is Radio Tap. Dit is Radio Tap. Dit is Radio Tap. Dit is Radio Tap.

is Radio Tap. Dit is Radio Tap. Dit is Radio Tap. Dit is Radio Tap. Dit is Radio Tap. Dit is Radio Tap. Dit is Radio Tap.

is Radio Tap. Dit is Radio Tap. Dit is Radio Tap. Dit is Radio Tap. Dit is Radio Tap. Dit is Radio Tap. Dit is Radio Tap. Dit is Radio Tap. Dit is Radio Tap. Dit is Radio Tap. Dit is Radio Tap.

Radiota. Dit is Radiota. Dit is Radiota. Dit is Radiota. Dit is Radiota. Dit is Radiota. Dit is Radiota. Dit is Radiota. Dit is Radiota.

is Radio Tap. Dit is Radio Tap. Dit is Radio Tap. Dit is Radio Tap. Dit is Radio Tap. Dit is Radio Tap. Dit is Radio Tap. Dit is Radio Tap. Dit is Radio Tap. Dit is Radio Tap. Dit is Radio Tap. Dit is Radio Tap.

Radio Tap. Dit is Radio Tap. Dit is Radio Tap. Dit is Radio Tap. Dit is Radio Tap. Dit is Radio Tap. Dit is Radio.

Dit is Radio Tap. Dit is Radio Tap. Dit is Radio Tap. Dit is Radio Tap. Dit is Radio.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie leefomgeving en transport doen onderzoek. In een Antwerpse discotheek is vanmorgen vroeg iemand neergeschoten. Het slachtoffer, een man van 23, overleed later in het ziekenhuis. De schutter is gevlucht. Vanochtend heeft de politie bij een huiszoeking in de buurt van Antwerpen een aantal mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. 3 jaar geleden werd in dezelfde Antwerpse discotheek al een bezoeker doodgestoken. Rusland heeft een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Kiev afgelopen nacht. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn sinds het begin van de Russische invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad. Er viel zeker 1 dode en raakten veel mensen gewond. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij 1 buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. Het weer dan nog tot besluit. Vanmiddag ontstaan er stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vertraging in onze regio op de N250, de weg Den Helder-De Kooi bij Den Helder. 2 kilometer en een kwartiertje oponthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

At this point,

0: Voor iemand met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
1: Wakey, wakey!
2: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
3: Old Town. Ja, zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar...
4: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
5: Oeh, oeh, oeh, oeh.
6: Kees, ben je daar?
7: Ja? Ja.
2: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
8: Hallo.
2: Redactie@rtv80.nl.
4: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
2: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
6: En doen we het stil op de radio. Apart.
4: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Bij station Alkmaar heeft in de nacht van zaterdag op zondag een scooter in brand gestaan. De melding kwam rond 2:50 binnen. De brandweer voorkwam dat het vuur oversloeg naar andere scooters of het naastgelegen spoor. De brand woedde ter hoogte van het busstation aan de Stationsweg. De politie sluit brandstichting niet uit. In de nacht van vrijdag op zaterdag is de voormalige huisartsenpraktijk van dokter Braak aan de Koog in Zuid-Scharwoude vrijwel volledig verwoest. Het vuur brak kort na 1 uur uit. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het dak. Meerdere korpsen kwamen assisteren. Er was niemand aanwezig en niemand raakte gewond. Een motorrijder is vrijdag gewond geraakt bij een botsing met een auto op de westelijke randweg in Noord-Scharwoude. Het ongeluk gebeurde bij de kruising met de N504. Kort daarna vond vlakbij een kopstaartbotsing plaats, mogelijk doordat een bestuurder was afgeleid door het eerste ongeluk. De motorrijder is naar het ziekenhuis gebracht. Het Dalton College in Alkmaar is niet in beeld voor asielopvang. Dat bevestigt het college na raadsvragen van meerdere fracties. Omwonenden hoorden geruchten over een asielzoekerscentrum in het schoolgebouw aan de Arubastraat. Het college stelt niets van deze geruchten te weten. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een grote

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in A27 bij Gorinchem is sinds gistermiddag 17:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij één buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5:00 niet meer heeft geslapen. Misschien laat hij vandaag iemand anders winnen, zei hij. De etappe voert vandaag van Champagnole naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer, vanmiddag ontstaan wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam voor knooppunt Zaandam 2 kilometer file en nog geen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspriem achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
5: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: is het niet. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het even langzaam op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad. Tussen Zaanstad-Zuid en de afrit Koog 5 minuten extra. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De IND heeft besloten dat een asielzoeker die is veroordeeld voor verkrachting in Alkmaar Nederland moet verlaten. Zodra de veroordeling onherroepelijk is, wordt hij tot ongewenst vreemdeling verklaard. De man verkrachtte een 13-jarig meisje en stelde daarna voor met haar te trouwen. De IND weegt bij deze beslissing de ernst van het misdrijf mee. Inwoners van de Herugowaardse wijk De Draai kunnen met buslijn 160 niet naar station Herugowaard. De bus rijdt via meerdere wijken naar station Alkmaar. De provincie Noord-Holland kiest bewust voor die route, omdat Alkmaar meer treinverbindingen richting Amsterdam biedt. Zowel gemeente Dijk en Waard als bewoners vroegen om een andere route. Dat verandert voorlopig niet. Vorige week vrijdag viel de politie een bedrijfspand aan de Galvaniestraat in Herugowaard binnen op zoek naar een drugslab. Gemaskerde agenten vonden niets bijzonders. De eigenaar van de badkamerwinkel in het pand had een deur niet op slot gedaan, waardoor de politie geen stormram hoefde te gebruiken. De eigenaar vreest wel voor reputatieschade. De brandweer rukte donderdagavond uit naar park De Groene Voet in Alkmaar. Enkele tientallen vierkante meters gemaaid gras stonden in brand bij het Andalusiëpad. De brandweer bluste het vuur. De oorzaak is onbekend, maar gezien het tijdstip en de schaduwval vermoedt de brandweer dat het vuur is aangestoken. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Iran zijn vanochtend twee mannen opgehangen die hadden meegedaan aan de massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de twee daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in de A27 bij Gorinchem is sinds gistermiddag 5:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. En daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie Leefomgeving en Transport doen onderzoek. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5:00 niet meer heeft geslapen. De etappe voert vandaag van Champagnole naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer, er zijn wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het is 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen er in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
3: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Iran zijn vanochtend twee mannen opgehangen die hadden meegedaan aan de massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de twee daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Er rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. Dat is te zien op camerabeelden. Sinds gistermiddag 5:30 is het voor vrachtverkeer verboden om over de brug in de A27 bij Gorinchem te rijden. De staalconstructie blijkt niet stevig genoeg en moet worden versterkt. En tot die tijd mogen vrachtwagens er niet overheen. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van alle slachtoffers erop. De politie in Noord-Holland is op zoek naar de eigenaar van een ontsnapte wallaby. Het dier loopt los in Middenmeer, maar het is niet duidelijk waar het dier vandaan komt. De politie adviseert weggebruikers goed op te letten en roept inwoners op om de wallaby niet zelf te vangen. Twee dierenparken in de regio missen het buideldier niet, dus het is mogelijk van een particulier. Sinds twee jaar is het verboden om een wallaby als huisdier te houden. Maar wie er al één had, mag hem nog houden tot hij doodgaat. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het dan op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn twee mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker één opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. Twee Iraanse mannen die eerder dit jaar meededen aan de massale protesten in het land zijn vanochtend opgehangen. De demonstranten kregen de straf omdat ze bij de protesten agenten zouden hebben gedood en gemarteld. Bij de protesten werden duizenden demonstranten gedood of opgepakt. Anderen werden achteraf geëxecuteerd. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van de slachtoffers erop. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hebben een gebroken nacht gehad. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5 uur niet meer heeft geslapen. Het weer dan nog, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op en morgen dan is het wisselend bewolkt. Met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Dame op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Dame 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt ook flinke vertraging op. België gaat daarom andere scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Dame, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als 3e. Hij was vertrokken vanaf de 2e plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
4: Ja, en ondanks dat Trump Iran blijft bombarderen en er Nederland deze week weer een watercrisis heeft bijgekregen, zitten wij weer gezellig onder het koele Zuiderduinzand bij Souvenirs. De crisismuziekshow van en door Nico de Graaf, vol Americana, rotmuziek en je mooiste muzikale herinneringen.
5: All the snow's turned to water. Christmas days have come and gone.

Hallo Kirsten Duisrijk, rest van Nederland, hello Europe, hello world en good morning USA en Canada. Fijn dat jullie er weer zijn bij deze 980ste souvenirs. And no matter where you are or what you do, everyone welcome to the show. Ja, want ik kreeg ook deze week weer leuke mailtjes. Onder andere een van Petra uit ons eigen bergen, die momenteel met haar vriendin Lotte in Ierland aan de wandel is. Petra mist daardoor morgen de 76ste verjaardag van haar vader Wim. En Wim luistert gelukkig iedere zondag naar souvenirs, dus vroeg ze hem vandaag in souvenirs alvast te feliciteren en te verrassen met een mooie song, waarover straks meer. Want we begonnen vandaag natuurlijk ook weer met onze eigen John Prine, die postuum, maar wel weer met mijn levendige hulp, de prachtige tune van de showzong Souvenirs. Souvenirs is in deze barre tijden een wekelijkse crisismuziekshow met passie en liefde geproduceerd en gepresenteerd door mij, Nico de Graaf. En heb je een vraag, een felicitatie, een opmerking, een ruggensteuntje, een tip of een verzoekje, stuur net als Petra een gezellig mailtje naar Nico. En dan schrijf je precies zoals je het zegt. N-I-K-O, apenstaartje rtv80.nl, oftewel Nico@rtv80.nl.

Ja, ons verjaardagsrondje begon vandaag in het broeierig hete Nashville in Tennessee. Het regent hier en onweert bij een temperatuur van 32 graden. In het prachtige optrekje van de familie Elsington staat de airco dan ook op 10 natuurlijk, om het binnenklimaat nog enigszins fatsoenlijk te houden. Ja, en Kim, de vrouw des huizes, die als ze zingt haar muisjesnaam gebruikt, Kim Carnes, viert hier vandaag met familie en vrienden haar 81ste verjaardag. En Kim is flabbergasted als ze ontdekt dat we helemaal vanuit het frisse Nederlandse bergen naar dat broeierige Nashville zijn gekomen om haar te feliciteren. We kregen hier zo'n flesje Corona met een schijfje citroen in de hals. En Kim trakteerde ons op haar allergrootste hit hier in de Lage Landen. Het nog altijd heerlijke Bette Davis Ijs. En wat gebeurde er nog meer in week 30, oftewel de laatste volle juliweek? Nou, in deze week van 1958, inmiddels 68 jaar terug, voerde kernonderzeeër USS Nautilus als eerste onder het ijs van de Noordpool door. En wisten we dus zeker dat er geen land onder dat Noordpoolijs zat. Ja. En in deze week van 1963 vond de Benedictijnse monnik Dom Perignon per ongeluk champagne uit. Dat bruisende en knallende belletjespul viert dus vandaag zijn 333ste verjaardag. Maar heeft nog altijd zonder meer een jeugdig imago. En in deze week van 1969, dat is dus alweer 57 jaar terug, zette Neil Armstrong als eerste mens voet op de maan. En zei toen, that's one small step for a man and a giant leap for mankind. Ja, tegen de ongeveer 450 miljoen meekijkende en meeluisterende aardebewoners. Vanuit het broeierig Nashville gaan we naar een mooi, warm zomers Decatur in Illinois. Hier schijnt de zon volop bij een warme 29 graden. En ook de bluegrass koningin Alison Krauss viert haar 55ste verjaardag dan ook lekker binnen in haar riante airconditioned villa. Ja. En ook Alison is verrast dat we haar verjaardag in het Nederlandse bergen niet zijn vergeten. We krijgen zo'n typisch Amerikaans glas vol met ijsblokjes, met daartussen een Cuba Libre. En samen met haar band Union Station trakteert ze ons op haar prachtige uitvoering van When You Say Nothing At All.

Ja, vanuit het warme Decatur gingen we naar het tropisch hete Oak Grove in Louisiana. Hier wordt vandaag bij een strak blauwe hemel het tussen de 35 en de 40 graden, ja. In het lommerrijke Oak Grove City Park al hier wordt vandaag op wat zijn 83ste verjaardag zou zijn geweest een Tony Joe White Memorial Concert georganiseerd. Tony overleed in 2018 en om hun beroemde zoon te herdenken en zijn muziek levend te houden wordt sindsdien op de zondag dicht bij zijn geboortedag hier een Memorial Concert voor hem georganiseerd. Een geweldige all-star country band vertolkt hier de songs van Tony, afgewisseld met opnames van hemzelf, zodat het voelt of hij er zelf toch ook nog een beetje bij is. We luisteren even mee naar zijn ode aan moeder aarde, Oh Mother Earth, waarin Tony jullie nog even uitlegde dat de aarde niet van ons is, hè? Maar dat we als mensheid gewoon zelf een onderdeeltje zijn van dat ecosysteem aarde. We hebben haar tijdelijk te leen als we hier zijn. Snel terug naar het broeierige Nashville in Tennessee, waar we midden in een onweersbui aanbellen bij het hele koele huis van de countryzangeres Pam Tillis. En ook Pam, die hier vandaag haar 69ste verjaardag viert, staat paf dat we haar vandaag vanuit de Nederlandse kustenduinstreek komen feliciteren. Ja, we kregen hier een verfrissende kiercocktail en Pam legt ons even uit dat het zonder haar echt niks wordt. Nee, luister maar naar haar leuke You Can't Have a Good Time Without Me.

0: Ja, vanuit dat broeierige Nashville gingen we naar onze kant van de Atlantic. Ja, naar het vandaag heerlijk zomerse Engelse Londen. Hier schijnt het zonnetje vrolijk bij een mooie en meer normale 22, 23 graden. De singer-songwriter Cat Stevens, die zich na zijn bekering tot de islam Yusuf noemde, maar die tegenwoordig weer gewoon Cat Stevens heet, viert hier vandaag zijn 78ste verjaardag. En ook hij kon nauwelijks geloven dat we hem vandaag vanaf de andere kant van de Noordzee zijn komen feliciteren. Ja, hij schonk een heerlijke eerste single malt whisky voor ons in, pakte zijn gitaar en trakteerde ons op een prachtige unplugged uitvoering van zijn Father and Son. Waarmee het verdorie alweer tijd geworden is voor onze nieuwscollega's, zie ik.
1: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
2: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdagdate.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Bij station Alkmaar heeft in de nacht van zaterdag op zondag een scooter in brand gestaan. De melding kwam rond 2:10 binnen. De brandweer voorkwam dat het vuur oversloeg naar andere scooters of het naastgelegen spoor. De brand woedde ter hoogte van het busstation aan de Stationsweg. De politie sluit brandstichting niet uit. In de nacht van vrijdag op zaterdag is de voormalige huisartsenpraktijk van dokter Braak aan de Koog in Zuid-Scharwoude vrijwel volledig verwoest. Het vuur brak kort na 1:00 uit. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het dak. Meerdere korpsen kwamen assisteren. Er was niemand aanwezig en niemand raakte gewond. In de nacht van vrijdag op zaterdag is een auto in een sloot langs de N203 bij Castricum terechtgekomen. Het ongeval gebeurde rond 5:00. De oorzaak is nog onbekend. Ambulancepersoneel controleerde de bestuurder ter plaatse. Ziekenhuisvervoer was niet nodig en een bergingsbedrijf haalde de auto uit de sloot. De Doris Rijkersflat in Egmond aan Zee blijft voorlopig staan. Sloop en nieuwbouw volgen pas over circa 10 jaar. Verhuurder Kennemer Wonen geeft bewoners een terugkeergarantie naar de nieuwbouw zonder extra huurlasten. Ook mogen bewoners tijdens de vernieuwbouw in Egmond aan Zee blijven wonen en krijgen ze hulp bij verhuizen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Ja, onder het nieuws staken we die Atlantik weer over en verruilde het heerlijke Londense zomerweer voor het tropenweer in het Texaanse Dallas. Het is hier gordroog, zonnig en rond de 36 graden. De hierwonende Eagles-voorman Don Henley viert zijn 79ste verjaardag dan ook gewoon lekker binnen in zijn riante airconditioned villa. Ja, en ook Don kijkt ervan op dat we zijn verjaardag in de Dutch Mountains niet zijn vergeten. We kregen hier een toepasselijk Mexicaans Desperados biertje, ja. En samen met de overige Eagles stak Don iedereen even een hart onder de riem met hun mooie en zonnige toekomstverwachting No More Cloudy Days. Dan gaat in de volgende weekend, de komende weekend dus, de 37ste editie van de International Holland Music Sessions weer van start. Ja, na de pensionering van directeur Perry Reisma wordt het festival nu geleid door de nieuwe directrice Maria Paula Major. Er zijn enkele concerten in de komende week in de buitengebieden, maar het uitverkochte openingsconcert is volgende week maandag 27 juli in onze eigen Ruïnekerk. En daarmee gaat het festival echt van start. En dat loopt dan tot en met zondag 9 augustus. Tientallen jonge klassieke toptalenten uit de hele wereld krijgen hier masterclasses en lessen van topdocenten om podiumervaring op te doen. Verzorgen ze bovendien concerten op diverse plekken in Alkmaar, de Remonstrantse Kerk, de Hortus, het Cultuurpodium, de Alkenaar, in de kerken van Stompetoren, Castricum, Egmond aan de Hoef, Den Horen op Texel, Beets, Haringhuizen en in de slotkapel van Egmond aan de Hoef en de Enkhuizen Dromedaris. Ja, dat heb ik ze geloof ik allemaal gehad. Maar het hart van het festival ligt natuurlijk zoals altijd in onze eigen Bergense Ruïnekerk. Huis de Graaf heeft jarenlang gefunctioneerd als een soort jeugdherberg voor het festival met wekelijks 4-5 studenten tegelijk. Maar vanwege fysieke ongemakken hebben mevrouw de Graaf en ik besloten dat het mooi is geweest en dat anderen het stokje maar moeten overnemen. Ja, we hebben er echt ruim 20 jaar met zeer veel plezier aan gedaan en genieten nog regelmatig van de prachtige herinneringen. Vandaar vandaag een souvenir met, naast de crisis en de waan van de dag, ook die International Holland Music Sessions als rode draad. We beginnen met een toepasselijk verzoekje van de Chinese violiste Minya voor de Hongaarse celliste Esther, met wie ze 8 jaar geleden bij ons in huis een kamer deelde. Eindelijk had ze een zusje, ook al was ze dan een ghost sister, zoals wij zeiden. Ja. Esther trouwde 6 jaar geleden met Lucian en hun dochtertje Martika viert deze week ook alweer haar 5e verjaardag. Minya feliciteert haar ghost sister Esther, Lucian en Martika en ze wil ze graag vandaag in souvenirs verrassen met een song die 8 jaar geleden heel populair was bij onze tijdelijke ghost children. Hier is een bijzonder klassiek geschoold duo uit Lexington, Kentucky. De cellist, singer-songwriter Ben Soleil en zijn gitaarvriend Daniel Martin Moore. En hun prachtige en ook zeer hoopvolle Only a Song.

Ja, ja, ja. In Kentucky luisteren we naar een bijzonder beschoold klassiek duo. Ja, de solist, singer, songwriter Ben Soleil en zijn gitaarvriend Daniel Martin Moore met het prachtige door Ben geschreven Only a Song, waarmee ze hopen de wereld toch weer een beetje mooier en beter te maken. En daarna gingen we naar het Los Angeles. Los Angeles in Californië, waar de singer-songwriter Ryan Bingham ons verraste met zijn prachtige, in deze verwarrende tijd ook zeer toepasselijke, The Very Kind. Hij schreef deze prachtsong samen met T-Bone Burnett, die straks ook nog voorbij komt, voor de film Crazy Heart. En Ryan werd op deze song prachtig begeleid door de op Yale University geschoolde cellist Andy Nice. En die Andy, die is 15 jaar geleden ook deelnemer geweest bij de International Hall of Music Center.

0: Sessions.
1: Ja.
0: Even nog een mooie popsong met een klassiek geschoolde International Holland Music Sessions cellist. Gaan we terug naar Nashville. In Tennessee, hometown van de singer-songwriter Rod Piekelt. En Rod bezingt voor ons zijn Circus Girl. Daarbij wordt hij bijgestaan door de vandaagjarige bluegrass-zangeres Alison Krauss, die we al eerder hoorden, die de backing vocals voor haar rekening neemt, en door de klassiek geschoolde cellist David Henry, die inmiddels ruim 20 jaar geleden hier in Bergen deelnam aan The International Holland Music Sessions.

Ja, en na dat prachtige Circus Girl, waarin Rod Peacock en de Bluegrass koningin Alison Krauss prachtig werden begeleid door die klassiek geschoolde cellist David Henry, die ruim 20 jaar geleden hier in Bergen waarschijnlijk elke avond in de Allerliefste zat met zijn collega-cellisten en de toenmalige cello-professor Lasco, ja, gingen we naar de Village Studios in Los Angeles. De multi-instrumentalist, singer-songwriter en producer T-Bone Burnett heeft namelijk deze legendarische studio's gekocht. Ja, en woont nu in een enorm penthouse in de bovenste verdieping van het complex. En om te vieren dat hij de trotse eigenaar is geworden van deze legendarische studio, heeft hij met wat muzikale vrienden het album The Other Side opgenomen. We luisterden naar een van de songs die hij samen opnam met de band Lucius, het prachtige Waiting for You. Ja, en dan kunnen we voordat onze nieuwscollega's, ja, dat gaat allemaal nog net goed, ja, de zaak weer overnemen, nog net even naar een prachtsong van de Highwaymen, die door de jacht van ICE op mensen zonder verblijfsvergunning weer hoog actueel geworden is. De supergroep van de heren Chris Christofferson, Johnny Cash, Waylon Jennings en Willie Nelson bezingen het waar gebeurde verhaal over het gesol met Mexicaanse landarbeiders, die uiteraard nadat de oogsten in de VS door hen waren binnengehaald, terug naar Mexico werden gedeporteerd. Een vliegtuig vol Mexicaanse landarbeiders kreste en de radio said they were just deportees.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond tweede in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij staat nu tweede in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Damen 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat daarom andere Europese scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Damen, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door branden dan in dezelfde periode vorig jaar. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als derde. Hij was vertrokken vanaf de tweede plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. Het weer, een mix van zon en wolken. In het noorden kunnen wat buien vallen, vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomer Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Welkom terug bij Souvenirs. Schenk houten glazen vol en leg de zakdoekjes maar weer klaar. Want we zitten midden in een wat klassiekere souvenirs. Ja, en ik word hier vandaag echt verwend. Ik heb nog nooit zo'n verwend souvenirs gehad als vandaag. Piet is hier vandaag op visite en die heeft van alles mee. Hapjes en drankjes. Nou, ik heb nog nooit zo'n geweldige, voedzame souvenirs gehad. Dus ik hoop dat jullie je ook vermaken. Souvenirs is in deze barre tijden een wekelijkse crisismuziekshow met passie en liefde geproduceerd en gepresenteerd door mij, Nico de Graaf. En heb je een vraag, een opmerking, een ruggensteuntje, een tip of een verzoekje, stuur dan een leuk of gezellig mailtje naar Nico. En dat schrijf je precies zoals ik het zeg. N-I-K-O, apenstaartje rtv80.nl, oftewel nico@rtv80.nl.

Ja, en eindigen we het eerste uur met een supergroep. Ja, we begonnen dit tweede uur ook weer met een supergroep. En dat was op verzoek van Petra uit ons eigen bergen, die momenteel met haar vriendin Lotte door Ierland wandelt. Petra mist daardoor morgen de 76e verjaardag van haar vader Wim. En Wim luistert iedere zondag trouw naar Souvenirs, dus vroeg ze hem vandaag alvast te feliciteren en te verrassen met dat prachtige Handel With Care van weer een andere supergroep, de Traveling Wilburys. Dus Wim alvast van harte gefeliciteerd. George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison, Tom Petty en Bob Dylan, samen de Traveling Wilburys, zongen hun nog altijd geweldige Handel With Care, vandaag speciaal voor jou. Op naar Bend in Oregon, ja. Woonplaats van de singer-songwriter Kelly Lynn Madison. En ook haar song Let It Go steunt voor een groot deel op klassiek geschoolde muzikanten. We horen hier de op Yale opgeleide pianist John Carroll, die overigens op veel meer popplaten te horen is. Ja, en de celliste Eileen Moon, die een jaar of 15 terug ook deelnemster was aan The International Holland Music Sessions. MUZIEK

Ja, en na dat prachtige Let It Go door Kelly Lynn Madison, begeleid door twee klassiek geschoolde toptalenten, was het weer even tijd voor een mooie, troostrijke song. Voor iedereen die wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Ja, het zijn bizarre tijden waarin oorlogen en crisissen over elkaar heen buitelen. En ik snap dat er mensen zijn die er een zwaar hoofd in hebben. Ja, dus voor iedereen die wat richting en steun kon gebruiken, zong de helaas veel te vroeg overleden Texaanse singer-songwriter Taos Vincent, bijgestaan door onze vaste souvenirsmedewerkster Emily Harris, het prachtige If I Needed You. En vorige week vertelde ik over een tip die ik kreeg van Roy uit het Ierse Galway. Ja, ik heb hem vorige week niet gedraaid, maar hij tipte me de singer-songwriter Melissa Carper uit North Platte, Nebraska, die tegenwoordig in Nashville, Tennessee woont. Ja, Melissa speelt en zingt en bespeelt de contrabas. Ja, en dat schept gelijk een band, hè? Want ik ben destijds ook als zingende contrabassist in de popmuziek terechtgekomen. Hier is ze met haar geweldige Making Memories. Iets waar de mensheid dagelijks druk mee is.

Ja, en met het hoofd vol memories van die heerlijke singer-songwriter Melissa Carper gingen we naar de Texaanse kleine thuisbasis van de singer-songwriter Lyle Lovett. En als antwoord op de consumptiemaatschappij waarin we leven vroeg Lyle jullie even mee naar binnen te komen, zodat hij de dingen kon laten zien die er voor hem echt toe doen. Ja, we luisterden naar zijn prachtige Step Inside His House, waarop de piano prachtig werd bespeeld door de op Juilliard School of Music opgeleide toppianist Matt Rawlings. En ook Matt is zo'n klassiek geschoolde pianist die op heel veel popplaten te horen is. Ja. En dan kunnen we, voordat onze nieuwscollega's de zaak weer even overnemen, nog net eventjes naar het Texaanse Austin. Voor die geweldige jonge singer-songwriter die er zonder meer verdient om vaker op de radio gedraaid te worden, ja. En dan heb ik het over Sarah Jarosz. Kleindochter van Poolse immigranten die al vaker hier in Souvenirs te horen was. Onder andere met de supergroep I'm With Her en samen met David Crosby. Maar vandaag een track van haar eigen album Undercurrent. Het prachtige Take Me Back met backing vocals van de gitarist van haar band, Luke Reynolds.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
3: They're coming to take me away, haha.
2: En fraaie items.
4: Huis, tuin en keukenfeitjes.
5: Privéblad.
2: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
6: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
2: Op Radio 80.
7: De Huis, Tuin en Keukenshow.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De IND heeft besloten dat een asielzoeker die is veroordeeld voor verkrachting in Alkmaar Nederland moet verlaten. Zodra de veroordeling onherroepelijk is, wordt hij tot ongewenst vreemdeling verklaard. De man verkrachtte een 13-jarig meisje en stelde daarna voor met haar te trouwen. De IND weegt bij deze beslissing de ernst van het misdrijf mee. In de nacht van vrijdag op zaterdag is de voormalige huisartsenpraktijk van dokter Braak aan de Koog in Zuid-Scharwoude vrijwel volledig verwoest. Het vuur brak kort na 1 uur uit. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het dak. Meerdere korpsen kwamen assisteren. Er was niemand aanwezig en niemand raakte gewond. Een motorrijder is vrijdag gewond geraakt bij een botsing met een auto op de westelijke randweg in Noord-Scharwoude. Het ongeluk gebeurde bij de kruising met de N504. Kort daarna vond vlakbij een kopstaartbotsing plaats, mogelijk doordat een bestuurder was afgeleid door het eerste ongeluk. De motorrijder is naar het ziekenhuis gebracht. Het Dalton College in Alkmaar is niet in beeld voor asielopvang. Dat bevestigt het college na raadsvragen van meerdere fracties. Omwonenden hoorden geruchten over een asielzoekerscentrum in het schoolgebouw aan de Arubastraat. Het college stelt niets van deze geruchten te weten. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Ja, en zo begonnen we dit laatste half uur in Afton, Virginia, de huidige woonplaats van die geweldige singer-songwriter Mary Chapman Carpenter. Mary woont hier samen met haar kat Kitty en hond Angus aan de rand van de stad, dicht bij de natuur. En is bezorgd hoe het verder moet met de VS. We luisterden naar haar prachtige American Stoets. Een aanklacht tegen nepnieuws, complottheorieën en de hele huidige regering van de Verenigde Staten. Dan snel terug naar Nashville in Tennessee, ook de woonplaats van de singer-songwriter Janis Ian. En ook Janis is een klassiek opgeleide pianiste. Luister maar naar haar prachtige Tea and Sympathy, waarop ze niet alleen zingt, maar ook de piano bespeelt. En de cello wordt hier fraai bespeeld door George Rickey, destijds de eerste cellist van het New York Philharmonic Orchestra.

Ja, en na dat prachtige Tea and Sympathy van Janice Ian gingen we snel de grote plas weer over naar Ennis in County Clare, Ierland. Thuisbasis van die geweldige Ierse zangeres Maura O'Connell. En Maura vertolkte het prachtige, door Nancy Cruffett geschreven, Trouble in Our Fields. Waarop ze werd bijgestaan door de Ierse klassiek geschoolde celliste Vivian Long. Ja, en ook Vivian was bijna 20 jaar geleden deelnemster aan die International Holland Music Sessions in Osmooiebergen. Ja, als je er rustig een keer naar kijkt, ja, is het een gekke wereld waarin we leven. Met al die door elkaar lopende oorlogen en crisissen. Op naar het Californische San Diego. Woonplaats van die singer-songwriter Gary Jules. Die voor ons

zijn prachtversie van de Tears for Fears-song Mad World gaat vertolken. Ja, hierbij slaat hij niet alleen de spijker op zijn kop. Hij wordt op deze opname bovendien prachtig begeleid door klassiek geschoolde muzikanten. Robert Walter op piano en Jody Burnett op de cello. En of de duvel ermee speelt, ook die Jody heeft een aantal jaren geleden deelgenomen aan die International Hall of Music Sessions. En is toen waarschijnlijk ook 's avonds wel doorgezakt met de professor in de allerliefste. Ja.

0: ten bovenste.
1: Ja, ja, ja, daar ben ik weer hoor. Ja, ja. Na die te gekke wereld waar Gary Jules oversprong, ja, en daar heeft hij helemaal gelijk in, ja, gingen we naar, voor een bijzonder trio naar het Californische Sacramento. Thuisbasis van die heerlijke meidengroep Dear Darling. Met een zeer bijzondere bezetting, ja. Cello, contrabas en gitaar maken deze klassiek geschoolde meisjes, Natalie, Chasey en Hannah, prachtige Amerikanen. En dat is ook weer zo'n geweldig voorbeeld van kruisbestuiving tussen klassiek en pop. En ze hadden bovendien ook nog een verrekt goed advies in hun prachtige belief. Raden ze iedereen zichzelf aan in zichzelf te geloven, ja. Kijk, daar kunnen we weer vooruit mee, ja, de komende week. Waarmee het eind van deze bijzondere en wel doorvoede crisissouvenirs toch al aardig in het licht zich begint te komen, ja. Dus als de donder op huis aan, maar nog wel even via Glasgow. Voor de lieveling van Schotland en die van Huize de Graaf, Amy MacDonald. Het meisje dat zoveel energie in haar muziek stopt, dat je de crisis vergeet als ze zingt. Ja, en ze vond het weer een heerlijke show vandaag. Want toen ik haar zojuist vroeg wat ze ervan vond, stak ze haar duim omhoog en zei: I'll think I'll take piano lessons too, Nico, 'cause this is the life.

Ja, dit was dan weer Souvenirs. De crisismuziekshow van en door Nico de Graaf. Boordevol Amerikanen, rootsmuziek en je mooiste muzikale herinneringen. Maak je niet te veel zorgen. Geloof in jezelf en blijf vooral gezond. Dan proberen wij dat ook. En horen jullie me volgende week weer. Zelfde zender, zelfde tijd voor weer zo'n opbeurende Souvenirs. De show waar je blij van wordt.

0: veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. Na Duitsland gaat ook België op zoek naar andere bouwers voor fregatten dan het Nederlandse Dame. België heeft daar 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat scheepsbouwers benaderen in andere Europese landen, zei defensieminister Franke. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Selayar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al 10 overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond 2e in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Die staat nu 2e in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is nog 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen en vannacht klaart het op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
4: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9. De Flashback Show.

uit 1965 met You've Got This Strange Effect on Me. Ook een hele tijd een beetje de tune geweest van Flikken Rotterdam. En zoals u weet is Stan ons ontvallen. Jawel, Kees Geel, hij is niet meer, helaas. Desondanks, hartelijk welkom bij de Flashback Show. Ingrid was er dinsdag wel, maar vandaag nou weer eens even niet. Ach ja, zo blijft de afwisseling het leven. Heerlijke gouden ouwe zoals u van ons gewend bent. Dit zijn de Small Faces.

Small Faces, Lazy Sunday Afternoon. En dat betekent dat we weer aangekomen zijn bij de rubriek The Musical uit de musical Paddington. Ja, wat anders dan zo'n heerlijke boterham met marmelade.

Ja, uit die leuke musical Paddington was dat Marmalade. Ja, Wimke Roos die was altijd de man van de robotstemmetjes. Hij had altijd van die apparaatjes waar die merkwaardige robotstemmetjes uitkwamen. Die zijn heel leuk toegepast in het volgende plaatje van Lip Sync, Funky Town.

kreeg daarnet de vraag van wie was die Imke Roos dan? Dat was de vroegere technicus, of een van de technici moet ik zeggen, van Radio Veronica. En die is later een zaak begonnen in apparatuur waarmee je dit soort gekkigheidjes kon uithalen. Robotstemmetjes en dergelijke. En in die lange rij van platen die gebruikt zijn voor jingles en commercials is hier Donna Summer en I Feel Love.

Sommige mensen beweren dat dit de aanloop was naar de housemuziek. Deze opname van Donna Summer, I Feel Love. Hier is Gloria Gaynor.

En daar gaat ze weer. Miss Gloria Gaynor, gezellige dansmuziek. En dat was I Will Survive. Even wat langzamer. Met Jim Gilstrap. Swing.

achter elkaar door, hè? Lekker, hè? Oh, oh, oh! Jessica Green, nice and slow!

Dat is die Mexicaanse hond ook weer. Dat noemen ze officieel, dat apparaat, een theremin. Maar sommige technici hebben een hekel aan het geluid. Die noemen het een teringding. Eventjes na de barbecue, even de laatste kilo's weer even afrollen. Even een rondje hardlopen. Spencer Davis Group. Keep on running.

en The David Group. Muziek uit de jaren 60. En dat alles in de Flashback Show. En een verzoekje voor een gouden oude rood-wit-blauwe Boudewijn de Groot en Ellie Nieman, meester Prikkebeen.

dat was er weer een verzoekplaatje. Boudewijn de Groot en Eldien Uman en Meester Prikkebeen. Ga naar Parijs. Naar de Champs-Élysées. Jodassin.

0: Gida dus. I want Lucius. En we gaan naar een hele mooie.
1: And now smooth listening on the Big Sound Station.
0: The Eagles. Julin Dalton.

0: The Eagles van het album Desperado, Doolin in Dalton.
1: We gaan terug in de geschiedenis van de popmuziek met deze Radio 80 Flashback.
0: Gouden ouwe, rood-wit-blauwe, Bonnie Sinclair.

Ja. En Bonnie St. Clair was ooit in hetzelfde programma de gast als de voetbalkenner en grote man in het voetbalspel destijds, Barry Hughes. En Barry Hughes die had nooit verwacht dat Bonnie het hele refrein over zou zingen. En van zo maak ik Barry, kom je buiten spelen. Maar Bonnie was daar gek genoeg voor om dat te doen. We gaan naar een videospelletje. Oh nee, het zijn de nits. Tutti ragazzi.

0: Chardonnay Santuti Ragazzi. En ik krijg intussen over het origineel van deze jingle heel veel vragen.
1: We gaan terug in de geschiedenis van de popmuziek met deze Radio 80 Flashback.
0: En origineel was dit een Caroline jingle. En de vraag was, wie sprak die originele jingle nou in? Dat kan ik u vertellen. Het was Caroline DJ Dave Lee Travis. Weet u dat ook weer? Dit zijn Marv McNeil.

0: Ja, Malcolm McNeil en ik zie een ster, maar dan in het Engels als het ware. Nog eentje voor het nieuws, hoor.
1: Flinke mensen, daar staan gemaakt. Mag ik even voorstellen? Blonde Greet en Gelderse Neeltje.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken, Agent 24.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag. 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een eind aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder van Berlijn vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord voor neonazi's zou kunnen worden. In Noorwegen is een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het monument in Oslo is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel en ook staan de namen van de slachtoffers erop. De 15e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij was bij de aankomst bergop sneller dan Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. In de slotfase van de Alpen-etappe ging de Deen Jonas Vingegaard hard onderuit en moest opgeven. Het weer, in het noorden bewolkt en enkele buien. In de rest van het land is er ook nog wat zon. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
7: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9. De Flashback Show. En dan nu... De Flashback Show.

zit hij met zijn Revox te spelen. Echo knopje open, ja. Dat soort grappen, dat wisten we in de jaren 70 al, hè? Niet waar. Oh, wat moeten we dan met al die wolven in Nederland? Wat dat betreft Peter Koelewijn, op de vooruitziende blik. Hier komt de wolf.

Peter Koelewijn. En hier komt de wolf en hij heeft zich ook gevestigd in ons land. De wolf en de jacht op schapen. En daar zijn de schapenhoeders weer niet zo blij mee. We gaan naar de rubriek musical. En dit keer is de musical Chess. And I Know Him So Well.

uit de musical Chess. I know him so well. En daar gaat hij weer. Even wakker worden. Abba, Waterloo.

Zo gingen we naar Zweden met de formatie ABBA en Waterloo. En de muziek gaat weer lekker door. The Four Seasons. Oh, wat een nacht. Oh, what a night.

Seasons waren dat met Oh, What a Night. Wat een gezellige avond, want ik ben er weer natuurlijk. Hè. Alleen maar te gaan zitten in je lage stoel. Luister maar naar de muziek. De Broobies. De Doobies. De Koobies.

met gezellige muziek op je radio in de Flashback Show. Dit is Chaka Khan en I'm Every Woman.

James Taylor, I've seen fire and I've seen rain. Ja, grote bosbranden. En hoe krijg je die dan uit? Nou, als het heel hard gaat regenen misschien. Ja, misschien wel de inhoud van deze plaat. Weet je veel. We gaan naar Pilot. Oh, oh, oh, it's magic.

Concepts and It's Magic. De muziek gaat lekker door hier. Radio 80 in de Flashback Show. Dit zijn de Commodores. And I'm easy.

de jazzpolitie. Vroeger gemaakt, maar nog steeds heel erg actueel. Ze zijn terug, heette dat. En we gaan eventjes terug naar de jaren 70. Want toen had hij op de Haarlemmerdijk in Amsterdam een platenwinkel. En hij had ook nog een hitje en dat heette Elsje. Hier is Rook Williams. MUZIEK

Ja, lekkere gouden oude rood-wit-blauwe van... ja, hoe heette die man ook weer? Benny Nijman, hè? Ja, weet u het nog?

Ed Sheeran was dat. En dat was de laatste vocale voor vandaag in de Flashback Show. Want wij gaan er weer van tussen, luisteraars. Tot aanstaande dinsdag bij 80 aan tafel. Dag.

bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: info@velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 20 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. Dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en daar overleed hij later. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Max Verstappen is tevreden met zijn 3e plek in de Grand Prix van België. Hij noemt het resultaat beter dan verwacht. En dat kwam volgens hem vooral doordat hij dit weekend de auto meteen onder controle had. De winst in de Formule 1-wedstrijd ging naar Kimi Antonelli. Charles Leclerc werd 2e. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer in het noorden bewolkt en enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's,

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon even later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om de restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een einde aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord wordt voor neonazi's. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement voor de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer, in het noorden bewolkt, er vallen enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen is er een mix van zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton Alberda.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In België is een Nederlander van 59 opgepakt na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S. Dat is een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later op de dag worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen als een kerk en een klooster zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. En dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. In het zuiden van Italië is het verkoolde lichaam van een lokale sportjournalist gevonden. De man bleek te zijn doodgeschoten en vervolgens in brand gestoken. Het is onduidelijk of de moord iets te maken heeft met het werk van de man bij de lokale media in de provincie Salerno. De brandweer was uitgerukt voor een brand en vond bij het blussen het lichaam van de man. Er is nog niemand aangehouden voor de moord. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer, lokaal valt nog een bui, maar vannacht wordt het overal droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken. Lokaal kan een buitje vallen en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune en zal naar verwachting de wereldbeker overhandigen aan aanvoerder Rodri van Spanje. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet wegens een moord in Suriname. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen, zoals een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dan het weer, in het noorden bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Tu entends? Tu les entends, Gigi?

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. En daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst gezet van Interpol vanwege een moord in Suriname. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidrager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht. Daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken, het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje, die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen zoals een kerk en een klooster zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidrager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht en daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.